0: Country there, Ryanair 96 Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Golf, Gol Ryanair 870 Tango, climb to flight 702-90.
1: Climb flight 702-90, Ryanair 870 Tango.